je zal laufen, kom uit brood te koeken tot ka. Aha, yeah. Bereku člok country, maar zijn als podłogi, kot moe Slovenie. Podeželje, bro.